een quarter sip. Wat jij al sippen, you're dat bag je quarter sips. Ben er op begge zeder, ja, kom in shit. Om je business, bro, voor babe, Twitter, bro, je business. Jij leeft met leven, nou ja, triple bitch.